die de nieuwe soort, de Naga Titan Gaia Pumensis, noemen. Een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural Supplements.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
6: Hey, goedemorgen, de vierdaagse werkweek, of misschien heb je nog steeds vrij. Een lekker lang weekend. Dit is wel een nieuwe ochtendshow tussen nu en 10 uur hier in het oosten. Bij Achterhoek wordt...

Final Carnivals in de ochtendshow bij Regio 8. Op een zonnige vrijdagmorgen, 15 mei inmiddels. Ja, en er zijn altijd wel mensen die bij dit soort covers zeggen van... joh, nou, Elvis Presley zou zich omdraaien in zijn graf als hij dit zou horen. De familie van Elvis vond het oké dat de Final Carnivals in de jaren 80 ermee aan de haal gingen. Dus, en ze hadden er ook nog best wel een aantal succes mee. Hoe was jouw hemelvaartsdag? Lekker uitgeslapen, groot feest gevierd. Als ik hier rechts van mij kijk, dan zie ik nog de naweeën van Tribute at the Park. Dat is gisteren georganiseerd in Ulft met 8 bands op 2 podia. Coverbandjes. De muziek van Elvis kwam niet voorbij, hè? Dat was geen coverbandje van Elvis. Nee. Maar verder wel van bijvoorbeeld Johnny Cash. En nog meer, wat hadden we nog meer? The Doors. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Heerlijke muziek. En zo direct... een show speciaal voor alle afbouwers. Ik heb dat wel eens gedaan na een festival. Meegeholpen met het afbouwen. Dat is nog een flinke uitdaging. Maar het weer is vooralsnog redelijk. Later vandaag komt er wel wat regen aan. Dus als je de fiets op moet... denk er even over na. Neem een regenjas mee. Of toch maar de auto of carpoolen of wat dan ook. Regio 8 met het laatste nieuws komt niet uit de Achterhoek... maar toch wel even belangrijk om te weten. Want in Biddinghuizen in de provincie Flevoland... is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Daar worden 55.000 kippen uit voorzorg gedood. Maar het geldt alleen voor dit bedrijf in Biddinghuizen. Dus nog niks voor de Achterhoek. Maar ik dacht, ik neem het toch even mee, hè. Je weet het maar nooit. Het is zo in de Achterhoek. 10 minuten over 7. Ja, dit is lekkere muziek. Dit is Jelly Roll voor je.

Boris D. Hè? Een legendarisch liedje van Doe Maar uit Brabant. Uiteraard het gevoel van 1984. Als ik even graaf in het verleden. En misschien was jij er ook wel bij, het afscheidsconcert van Doe Maar. Tegenwoordig moet je zeggen, het allereerste afscheidsconcert. Want daarna zijn ze teruggekomen en hebben ze opnieuw afscheid genomen. Maar toen was dat in 1984 in de Maaspoort in Den Bosch. Voor de televisie werd het live uitgezonden bij de KRO. En Diewertje Blok die mocht het allemaal gaan aankondigen. Er waren interviews en met deze vier. En toen zeiden ze al gelijk van ja, we zijn er klaar mee. Dat is vrij vertaald wat ik nu zeg, heel vrij vertaald. Maar je zag het ook gewoon aan het einde van het optreden. Een grote opluchting. Wat werden die gasten geleefd? Ernst Jans en die vrienden Jan Hendricks en Jan Pijnenburg. Ze konden niet meer, ze wilden solo verder. En ze zijn ook wel vrienden voor het leven gebleven. Dat is een hele fijne gedachte natuurlijk. Hey, heb je nog een liedje in je hoofd zitten waarvan je zegt hé, maar dat is de mijne, die vind ik leuk. Stuur hem even door naar de app. De studio-app van de Omroep hier.

0: Hey, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Als ik naar het weerbericht kijk, is dat alleen maar positief. Maar het begint minnetjes. Hè? Het is net als dat je met een opleiding start, dat je denkt, nou moet ik hier wel meer verder gaan. Ga door, ga door. En iedere keer wordt het een stukje beter. Geldt dus ook voor het weer voor de komende dagen. Elke dag komt er wel een graadje bij. Dat is toch mooi? Uiteindelijk zitten we op 37 graden. Nou, dat is zover. Nee. Zover gaat het niet. Volgende week zitten we in de 20 plus. Maar dan heb ik het wel over woensdag zo'n beetje. Dus, maar tot die tijd, elke dag komt er een graadje bij. Dus goed om te weten. En misschien weet je het al, en is het fijn nieuws voor je. De winkel naast de kippenslachterij op het A18 bedrijvenpark, heeft waarschijnlijk wel. Die gaat half juli verhuizen naar een leegstaand pand. Dat is een oud supermarktpand van in Weel. Daarin zat voorheen supermarkt Boni. De winkel wordt op een nieuwe plek ook veel groter. Die winkel van de kippenslachterij had eerst nog maar 50 vierkante meter. En dat wordt... Nou, jongens. 750 vierkante meter. Daar kun je wat verkopen. Er zal ook meer dan alleen kip worden verkocht in die nieuwe winkel in Wil. Zoals restpartijen van levensmiddelen. En er komt ook een grillhoek. Grillhoek met warmhapjes en maaltijden. Nou, daar ben ik dan weer meer voor, hè. Om even te blijven plakken, dat is prettig. Ja. Hey, we vieren het voorjaar met deze twee dames. Die nog altijd in de klins liggen met elkaar. Laatste nieuws is dat ze elkaar nog steeds niet zien. Maar wel hebben gescoord ooit eens. Rio was een grote... Mother, how are you today? En hiermee begon het eigenlijk. Later die.

0: toch een prettige manier om je wakker te kneden op deze vrijdagmorgen. Als je dan toch aan de slag moet. Veel mensen hebben een extra lang weekend. En jij dan niet? Maakt niet uit. Geniet van je vrijdag waar je ook bent. Met de boss in dit geval bij Regio 8 en Hungry Heart. Zo direct gaat het over militairen. Er komen er heel veel naar de regio voor een oefening. Waar precies hoor je zo van Bart?
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 een melding van het ongeval aan de Varsseveldse straatweg, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem werd vervoerd. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Bij een aanrijding op de Bezelhorstweg in Doetinchem zijn gistermorgen twee personen op een duofiets gewond geraakt. Een automobilist die vanaf de Duval-Slothouwerstraat kwam botste tegen de fiets, waarna beide fietsers met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was erg geschrokken. De duofiets bleek eigendom van een zorginstelling. Het CDA stapt uit de gesprekken over een nieuw raadsakkoord in Berkelland en neemt de komende 4 jaar niet deel aan het bestuur. Hoewel de partij met 8 zetels de grootste fractie in de raad is, heeft zij geen akkoord weten te bereiken met 5 andere fracties. Fractievoorzitter Bientje Klein-Braskamp noemt meerdere redenen voor dit besluit, maar laat doorschemeren dat het CDA zich niet laat piepelen tijdens de onderhandelingen. De Nederlandse landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van dit jaar, en die duurt tot begin juli. Tijdens de oefening wordt een scenario nagebootst waarin een fictief land de NAVO aanvalt. In juni zullen duizenden militairen en een groot aantal legervoertuigen in kolonnes door de Achterhoek richting Duitse oeverterreinen trekken. Hoewel de operatie in de grensregio zeer zichtbaar zal zijn, is het nog niet bekend wat inwoners daar precies van zullen gaan merken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: De dag die is droog begonnen. De zon die was er wat bij. Vanuit het westen komen geleidelijk aan wel wat buien richting onze omgeving. Het zal eind van de ochtend en ook begin van de middag zijn. Later op de middag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk aan weer wat droger. De zon die komt er af en toe door. En in de namiddag trekt de laatste regen dan naar het oosten weg. Het wordt 12 tot 13 graden. Komende nacht zijn er flinke opklaringen. Koelt het af naar 2 tot 4 graden met kans op wat lichte vorst aan de grond. Het weekend begint ook droog. Later op de zaterdag hebben we te maken met ook enkele buien. Tussendoor een graad of 14 tot 15 en komt de zon er ook bij. Zondag wordt het wat aangenamer. De wind gaat om naar het zuidwesten en dan wordt het 16 tot 17 graden.

prijs was voor een avondje boeken. Ja, ja, zeker. Jaren 70. Dit is een fijn liedje. Het ging over een summer night. Een hele fijne summer night. En daarover gesproken. Onderweg nu op 15 mei naar die prachtige zomer die we gaan krijgen. Ja, dat voel je aan, hè? Dat het een prachtige zomer wordt van 2026. En misschien heb je nog vakantieplannen, maar nog niet ingevuld. Ik heb dat ook met mijn relatie, maar we hebben dat nog net niet gereserveerd. Ken je dat? Dat je denkt, ik kan nog alle kanten op. En voor buitenstaanders vanuit de Achterhoek. Wat is nou een leuke plek om hier in de regio op vakantie te gaan? De Achterhoek of de Liemers? Dat je zegt, ja, waarom zou je weggaan? Het is zo tof in de Achterhoek. Wat is nou echt een leuke plek om een weekend te zijn of misschien wel 3 weken? Dat kan een camping zijn of een hele andere locatie. Een toffe plek in de Achterhoek om op vakantie te gaan. 0647470022. Nou, ik hoor graag van je. Ik zou het wel eens willen weten. Het eerste dat in jou opkomt. Dit is Taylor Swift.

0: Azaf. Ja, niet Gazaf. Dat zeg je tegen een hond. Dit is Azaf Avidan. Die hoorde je net zingen. En one day.
1: We gaan op vakantie naar de Zwarte Klaas.
0: Het aftellen is begonnen nog 2 maanden. En dan is er weer een editie van de Zwarte Cross. In de achterhoek natuurlijk. In Lichtenvoorde. 16 tot en met 19 juli. Met ruim 400 theater- en muziekacts. Wow. 400. Ik graai even in een enorme bestand. Bijvoorbeeld het optreden van de Opposites, maar ook Within Temptation, Suzanne Freek, Roa Derzen, Douwe Bob, Ron D. Ali Campbell van UB40 komt ook langs. En ook Rachel Light. Vergeet ook niet de Bukkers en Mooi Wark. 2 maanden, dan is het zover. Het grootste festival van Nederland. Dat is gewoon in de Achterhoek in Lichtenvoorde. De Zwarte

Tot Ricky. Het is officieel Ricky Nijman natuurlijk jarenlang het boegbeeld van de Zwarte Cross. De oud-directrice van het festival waar ze officieel dan in 2022 stopte. Ja, ja, ja. Maar ze is er natuurlijk nog altijd bij. Ze werd op het podium gehezen in deze ochtendshow door Jovink en de Voodoo Beatles. Dit is André Koek uit de 80's. Dit zijn de Questions. Oh.

0: in de Lidl Plus-app Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl Punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
2: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
3: Oh. Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Even lekker wakker worden in de Achterhoek. Goedemorgen op deze vrijdag de 15e. Feel Good Friday zou je kunnen zeggen. Tussen nu en 10 uur ook deze ochtendshow. Met nu Maroon 5 uit Amerika.

zo kom je je fans wel tegemoet als je over dit soort dingen gaat zingen natuurlijk. American Girls, Harry Styles op de voorgrond op deze prachtige vrijdagmorgen. Dit is Regio 8, zo goedemorgen. Ik heb even een vraag voor je. Eens kijken of je weet wat het is. Het weegt meer dan een jumbojet. Hij is groter dan een zeecontainer. En is superbelangrijk voor de stroomvoorziening voor de Achterhoek. Nou, wat zou dat dan zijn, denk je? Ik geef je zo het antwoord. Er komen er, eens even kijken, 14 van die joekels naar de Achterhoek. Wat denk je dat het is? Je hoort het nog voor 8:30 voorbij komen. Het gevoel van het voorjaar met deze gasten uit Denemarken. Het is Black Slate met Amigo.

Ik sprak laatst iemand die was een avondje aan het blowen geweest. En toen zegt hij, toen zette ik later deze plaat op. Ik was al in trance. Als je dan hebt zitten blowen en je zet deze plaat op, dan word je helemaal gek. Nou, ik zou sowieso niet willen adviseren om te gaan blowen. Wel om deze plaat op te zetten, daar is op zich niks mis mee. Het is Beloved en Sweet Harmony bij Regio 8. En net stelde ik je de vraag van, weet je waar het om gaat als ik het volgende zeg? Het weegt meer dan een jumbojet, is groter dan een zeecontainer en is superbelangrijk voor de stroomvoorziening van de Achterhoek. Dankjewel iedereen voor het reageren, want ik heb wat aardig wat reacties binnengekregen. Dankjewel. Bijna hadden jullie het allemaal goed. Het is een transformator, een flinke jongen hoor. 14 van deze joekels van machines worden verspreid over enkele jaren. Met toch wel enig spektakel naar een bedrijventerrein in de Achterhoek gebracht. Ik mag niet vertellen om welk bedrijventerrein het officieel gaat. In ieder geval mag ik het niet melden op de radio. Dat zou niet handig zijn. Uit veiligheidsoverwegingen. Maar ja, goed, daar komen we binnenkort toch wel achter. Maar die kan je natuurlijk niet geruisloos aan je voorbij laten gaan. Zo'n groot apparaat. En dan nog één. Het zijn er 14, hè. Het zijn er 14. En ze wegen meer dan 300 ton. Wow. Ha. Ja, ja. Binnenkort voor de stroomvoorziening in de Achterhoek. We hebben het gewoon nodig. 8:50, wakker worden en de zon schijnt op vrijdagmorgen. Dit is Achterhoek wordt wakker.

0: Chinees. En terwijl we carnaval vierden in 1992 hier in Nederland, stond zij gewoon op nummer 1 met dit verder liedje. Chinees, heerlijk. En dit is regio 8. De 0 houden we even vast. Eens even kijken, dat doen we met de temperatuur. In ieder geval 2 uur geleden was het nog 0 graden. En 0 files op dit moment. Je kan overal heerlijk doorrijden. Zo direct meer over het weer en je krijgt het nieuws van Bart.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van dit jaar. En die duurt tot begin juli. Tijdens de oefening wordt een scenario nagebootst waarin een fictief land de NAVO aanvalt. In juni zullen duizenden militairen en een groot aantal legervoertuigen in kolonnes door de Achterhoek richting Duitse oeverterreinen trekken. Hoewel de operatie in de grensregio zeer zichtbaar zal zijn, is het nog niet bekend wat inwoners daar precies van zullen gaan merken. Op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:45 een melding van het ongeval aan de Varsseveldse straatweg, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem werd vervoerd. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Bij een aanrijding op de Bezelhorstweg in Doetinchem zijn gistermorgen 2 personen op een duofiets gewond geraakt. Een automobilist die vanaf de Duval-Slothouwerstraat kwam botste tegen de fiets, waarna beide fietsers met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was erg geschrokken. De duofiets bleek eigendom van een zorginstelling. Het CDA stapt uit de gesprekken over een nieuw raadsakkoord in Berkelland en neemt de komende 4 jaar niet deel aan het bestuur. Hoewel de partij met 8 zetels de grootste fractie in de raad is, heeft zij geen akkoord weten te bereiken met 5 andere fracties. Fractievoorzitter Bientje Klein-Braskamp noemt meerdere redenen voor dit besluit, maar laat doorschemeren dat het CDA zich niet laat piepelen tijdens de onderhandelingen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Dankjewel, Bart. Prachtig woord. Zoals je het ook uitspreekt. Piepelen. Ik laat me niet piepelen.
10: Nee. Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Nou, die Gerrit die laat zich ook niet piepelen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe was je hemelvaartsdag? Lekker uitgerust, niks gedaan?
11: Ja, het was een latertje. Ik was naar het optreden van de maandag geweest in Lochem.
0: Ja, hoe was dat?
11: Ja, op zich wel mooi, maar het is allemaal wel een versnelling lager. Ja.
0: Oh, het waren nog net geen ballads?
11: De laatste, dat was een ballad. Maar okay. Verder, ja, hij heeft 1 of 2... of ze hebben 1 of 2 nieuwe nummers gedraaid. Dat zijn ook ja, een beetje Oempapa, oempapa, ja, drie kwarts maat. Ja, ja,
0: ja. Ja, ik hoor jou dit uitspreken. Dan denk ik dat je, als je er een cijfer aan zou moeten plakken, uitkomt op een 7, 7,5.
11: Ja, zoiets. Okay. Ja, op zich, de entourage daar is altijd mooi. In het theater in Lochem. En 2000 man. Allemaal helemaal gek van normaal. Ja, dat is natuurlijk ook heel mooi bij elkaar.
0: Ja, en geweldig dat ze er elk jaar nog staan, hè, natuurlijk, gewoon in Lochem.
11: Ja, dat is wel zo. Ja, alleen Benny heeft niet gezegd ajuut de volgende keer. Dat zeggen ze niet meer. Dus ik ben altijd benieuwd. Misschien zijn we wel bij de laatste optreden geweest.
0: Kijk, Gerrit Vossers was erbij. Helemaal met zijn neus vooraan. Ja. En nu met je neus vooraan wat betreft het weer. Gisteren, ik hoorde, het was een behoorlijk koude hemelvaartsdag. Sinds 2014 was het niet meer zo fris geweest.
11: Ja, nou, die buien, hè, die maakt het allemaal koud. En tussendoor ging het op zich nog wel, want de wind die was ook wel wat minder. Maar gisteravond keek ik naar boven en het was helemaal helder aan het worden. Ja, en afgelopen nacht hebben we temperatuur gehad tot min 3 graden aan de grond. En op waarnemingshoogte zaten we wel net boven het vriespunt. Maar ik zag vliegveld deel, die had nog min 0,5. Maar het is allemaal een beetje tijdelijk, het is allemaal kort, die vorstperiode. Dus s'morgens als de zon erbij is, zoals vanmorgen, dan is dat ook snel weg. Ja, en op dit moment zien we ook een weerbeeld dat de bewolking langzaamaan iets dikker wordt. Kijken we op de buienradar, dan zien we ook al wat neerslag in het westen van het land. En dat trekt ook langzaam richting onze omgeving. En dan krijgen we later op de ochtend, maar zeker vanmiddag, meer te maken dat we toch wel weer met buien van doen hebben. Onderhand is er wel redelijk wat gevallen al. Ik zag een topper hier in de buurt, dat was Halle. Daar hebben ze al 67 mm te pakken in de eerste helft van mei. Dus water hebben we voorlopig wel genoeg, maar er komt nog wel wat bij, dus vanmiddag. Ja, en die temperatuur, daar wil ik nog niet echt hoor, want we zitten altijd nog met een westenwind en het kwik zal vanmiddag oplopen naar 12 graden. Maar vanavond, dan hebben we met hetzelfde laken en pak te maken. Dan koelt het af tot rond het vriespunt. Aan de grond ook weer wat lichte vorst. En morgen, ja, dan ziet het er wel wat beter uit. In de ochtend ook droog met zon erbij. In de middag een enkele bui. En dan wordt het 14, 15 graden. En zondag, dan gaat de wind langzaam om naar zuidwestelijke richtingen. Ja, en dan merken we ook met de temperatuur. Dan gaat hij richting 16 graden, misschien nog ietsjes meer. Helemaal droog houden we het zondag niet. In de middag nog een enkel buitje, maar de droge periode, zowel zaterdag als zondag, zullen zeker overheersen. En als we even begin volgende week kijken, dan zien we nog wel een paar dagen met kans op wat neerslag. Maar die temperatuur die gaat toch langzaam weer naar lenteachtige waarden. Want het wordt 16 graden op de maandag, dan 17, 18 op de dinsdag en 20 halen we op de woensdag. En als ik nog wat verder kijk, dan gaan we ook nog wel richting wat hogere temperaturen. Dus richting de 25 graden volgend weekend. Maar dat is nog ver weg. Eerst nog even dit weekend. En op zich, qua weerbeeld, ja, omdat de temperatuur wel ietsjes onder de maat is, maar omdat de wind redelijk rustig is, kunnen we toch wat momenten wel een 7 geven voor het weer.
0: Ja, nou, jouw weerbericht was zeker niet onder de maat. En nog even voor het weekend, barbecue-cijfer, wat zou je willen geven op de zaterdag?
11: Zaterdag 7 en zondag 7,5.
0: Ah, daar doen we het voor. Lekker hoor, zeker. Hey, tot

Travelers, even the better times are good. Daarvoor and people moving on up. Jouw voorkeur is nog altijd welkom. Wat is een lekkere song met je collega's op je werk of gewoon lekker thuis omdat je een lang weekend hebt? Wat is jouw favoriete? Laat ze doorkomen. Het mogen er 3 zijn, het mogen er 10 zijn. We gaan gewoon lekker selecteren. Oké, 0647470022. Ik pak even het rooster hier erbij. Onze kalender. Wie zit hier vanmiddag op de radio? Eens even kijken wie ze zo gek hebben gekregen. Nee hoor, schapje. Vanmiddag hoor je Sven tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma dat heet Get a Grip is er ook vanmiddag weer tussen 12 en 2 lunchtijd. Live vanuit Doetinchem. Ja. Broken Strings. Dit is Alan Walker in de ochtendshow.

Inderdaad, je hoorde de police daardoorheen. Het was een soort van samenwerking. Niet helemaal hoor. Je hoort het verder liedje van de Dire Straits voorbij komen. En Money for Nothing. Hey, een speciale dag vandaag op deze vrijdag de 15e. Het is namelijk Open Boerderijdag. Nou ja, georganiseerd door Campina. Kijk, je woont misschien in de Achterhoek of in de Liemers. En dan zie je heel veel. En dan krijg je ook heel veel mee van het boerenleven. Maar als je dat zelf niet bent, dan heb je nog lang niet alles gezien. En weet je waarschijnlijk ook nog niet alles. Nou, dat kan dus vandaag. Je kan bijvoorbeeld naar de familie Giesen in Vethuizen. Want zij openen daar hun boerderij vandaag speciaal voor publiek. Tussen 10 uur straks en 4 uur vanmiddag kunnen bezoekers kennis maken met het melkveebedrijf en het boerenleven. Ah, lekker. Je krijgt er ook nog wat te eten en te drinken bij. Dat is heerlijk. Het is aan Holthuizerstraat nummer 2 in Vethuizen. Wel even melden. Melken, ja. Dat moet je ook even doen. Maar ook even melden dat je er naartoe wil. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Anders worden die mensen helemaal gek. Dan komen er zoveel mensen tegelijkertijd. Dat is niet handig. En dus, wat ik al zeg, heel leuk om met je gezin daar naartoe te gaan. Tussen 10 en 4 tijdens deze open boerderijdagen van Campina. Deze 15e mei bij de familie Giesen in Vethuizen.

0: Schuitmaker en Engelbewaarder, een oud liedje van Mieke. Ken je dat liedje? Dat is een hele rustige uitvoering. 1976 gemaakt, is geen hit geworden. Geschreven door Pierre Cartner. En dan jaren later ineens... Iedereen kent het. Of je nou wil of niet, je zingt het zo mee, spontaan. Dit is Regio 8 met zo direct nog 1 uurtje deze ochtendshow. Dat is Achterhoek wordt wakker. En meer details over het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd... op social media, bijvoorbeeld de Facebookpagina van Regio 8... of onze stoere eigen site, dat is regio8.nl. In het nieuws gaat het zo direct onder andere... over een besmetting in Biddinghuizen. Wat het voor een besmetting is, dat hoor je zo.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
10: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
12: Is dat bijna Pinksteren?
11: Festivalachterland.nl.
10: Betting Wonen, ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
12: Zonder gedoe een boodschap doen, genieten van een rondje door het park of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
13: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings Sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulster Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen nu een sportieve wedstrijd.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Marcel Vermeer. Hey, goedemorgen. Elke dag tussen 7 en 10 de ochtendshow hier in Oost-Nederland voor de Achterhoek. En de Liemers, dus ook nu top 10 is dit Achterhoek wordt wakker. En nu Bill Medley en Jennifer.

0: Het was de winter van 1987. Je was min of meer verplicht om eraan mee te doen aan de Dirty Dancing. Op zich niks mis mee natuurlijk. The Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Warnes hoorden je voorbij komen. En heb je toevallig afgelopen dinsdag of gisteren naar het Songfestival gekeken? Grote kans dat je nu zegt, nee. Nee, want ik zit even naar de kijkcijfers te kijken. Ik denk, ik wil toch even weten, nou Nederland niet meedoet, hè. Hoeveel mensen willen dan toch dat Songfestival volgen? Nou, dat scheelt 1,5 miljoen kijkers. Ruim 500.000 op dinsdag en gisteren net een paar 10.000, geloof ik, meer of zo. Bijna 600.000 kijkers. Maar ook niet meer dan dat. En dan komt die finale nog eraan. Nou, ik gok dan iets van 1 miljoen kijkers vanuit Nederland. Maar normaal gesproken is dat, nou, toch wel zo ongeveer, 3 miljoen kijkers, denk ik. Heb je nog een favoriet liedje waarvan je zegt, volgend jaar is dat een mooie plaat, een ballad? En welke artiest hoort er dan bij? Wie moet Nederland volgend jaar gaan vertegenwoordigen? Een artiest uit de Achterhoek, dat zou wel een stunt zijn natuurlijk. Ja, waarom ook niet? Laat het even weten als je nog een voorstel hebt. Welke artiest uit de Achterhoek zou mee kunnen gaan doen aan het Songfestival volgend jaar? Want dan gaan we natuurlijk gewoon weer meedoen, hè, voor Afrotros. 0647470022. En dan heb ik nog een bijdrage van de collega van het nieuws. Niet van Regio 8, maar van Achterhoeknieuws.nl. Want straks schrijft hij helemaal weer aan. Dat is Meindert Bussink. Eens even kijken wat hij te melden heeft. Zo direct om 9:50. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het WK drones in Winterswijk, daar gaan we het zo over hebben.
0: Dat is een duidelijk verhaal. Helemaal goed. Ja, meer erover trouwens op de site achterhoeknieuws.nl. Hou dat vooral in de gaten.

My Destiny, Lionel Richie op vrijdagmorgen. Feel Good Friday. Misschien wel je lange, vrije weekend. Lekker hoor. Gisteren was hier bij Regio 8, want het is een paar meter daarnaast. Een prachtig optreden van meerdere bands. Het waren zelfs 8 bands op twee verschillende podia. Ja, daar ging het eigenlijk om. Hè. 2 verschillende podia en dat was Tribute at the Park. Hartstikke geweldig. Nou, iedereen naar huis. Ik kom vanochtend hier aan. Ik kon mijn auto nog wel net neerzetten. Ik denk, wacht even. De hele boel staat muurvast. De ingang van het studiocomplex van Regio 8... zit wel achter hekken, maar wel binnen het terrein. Ik denk, hoe gaan we dat doen? Alles. Dus ik ga het gewoon ook zeggen. Er stond een mannetje mee aan te kijken. Wat gaat hij doen? Die gaat de boel jatten. Dat is niet goed. Ik ben over een muur geklommen. Vervolgens over 3 hekken om bij het pand van Regio 8 te komen. Zeg jongens, dan hadden jullie bij mij kunnen zeggen vanochtend. Ik had ook al vrij kunnen zijn vandaag. Als dat werd gefilmd, gelukkig niet. Dan had je kapot gelachen om hier te komen. Ja, het was vanochtend allemaal afgesloten. En nu zijn ze bezig om de boel af te breken. Dus, maar goed, we zijn hier. Kijken of ik de deur nog uit kan hier. Maar er zijn ook inmiddels wat collega's binnen. Dus het zal wel goed komen. Het was wel een feestje vanochtend. En zeker gisteren bij Tribute at the Park. Misschien was je erbij. En hoe was het? Waren het gave optredens? Zoals beloofd. Ja, laat het even weten. 0647470022. Gisteren op Hemelvaartsdag bij... Tribute at the Park in Ulft. Bij de Dru. Ja, dit is Mark Amber. 9:22.

0: Waar we veel te vroeg afscheid van moesten nemen natuurlijk in 1984 al. Bob Marley, Ziggy hoorde je en Tomorrow People. In Westendorp is vanochtend een ongeval gebeurd. Wat er precies aan de hand is, hoor je zo in het nieuws met Bart.
1: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram, voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL, voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel, dat is de ja van Jumbo.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
8: we doen nog veel meer!
7: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
9: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de parallelweg naast de N818 bij Westendorp heeft vanochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De politie meldt dat daarbij één persoon om het leven is gekomen. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen. Verdere informatie ontbreekt nog op dit moment. De Nederlandse landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van dit jaar. En die duurt tot begin juli. Tijdens de oefening wordt een scenario nagebootst waarin een fictief land de NAVO aanvalt. In juni zullen duizenden militairen en een groot aantal legervoertuigen in kolonnes door de Achterhoek richting Duitse oeverterreinen trekken. Hoewel de operatie in de grensregio zeer zichtbaar zal zijn, is het nog niet bekend wat inwoners daar precies van zullen gaan merken. Op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 een melding van het ongeval aan de Varsseveldse straatweg, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem werd vervoerd. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Bij een aanrijding op de Bezelhorstweg in Doetinchem zijn gistermorgen twee personen op een duofiets gewond geraakt. Een automobilist die vanaf de Duval-Slothouwerstraat kwam botste tegen de fiets, waarna beide fietsers met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was erg geschrokken. De duofiets bleek eigendom van een zorginstelling. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: De dag die is droog begonnen. De zon die was er wat bij. Vanuit het westen komen geleidelijk aan wel wat buien richting onze omgeving. Zal eind van de ochtend en ook begin van de middag zijn. Later op de middag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk aan weer wat droger. De zon die komt er af en toe door. En in de namiddag trekt de laatste regen dan naar het oosten weg. Het wordt 12 tot 13 graden. Komende nacht zijn er flinke opklaringen. Koelt het af naar 2 tot 4 graden met kans op wat lichte vorst aan de grond. Het weekend begint ook droog. Later op de zaterdag hebben we te maken met ook enkele buien. Tussendoor een graad of 14 tot 15 en komt de zon er ook bij. Zondag wordt het wat aangenamer. De wind gaat om naar het zuidwesten en dan wordt het 16 tot 17 graden.

Onderweg naar het laatste Achterhoekse nieuws. Voor Achterhoeknieuws.nl zit hier Meijndert Bussink binnen nu en 10 minuten. Ja, daar is hij er wel. We begeleid door een hele sterke bak koffie. En dan even terug naar ooit. Terug naar een bepaald jaar. Eens even kijken of je nog weet welk jaar het was. Er was bijvoorbeeld in dat jaar een muntschatvondst. Prachtig woord ook. Muntschatvondst in Eibergen. Dat later werd geëxposeerd, zou je kunnen zeggen, in het museum De Scheper in Eibergen. En hartstikke heftig nieuws in Winterswijk. In het plaatselijke ziekenhuis daar was namelijk een brand. Zelfs een vrouw van 80 toen overleden. Weet je nog wanneer dat was? Het is even graven. We hadden net een nieuwe koningin. Ja, 1980. Uit die tijd.

0: deze zomerhit.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi

0: big and beautiful.
1: Altijd lekker, hè? Zo'n rustige ballad. Heerlijk. Het is Sam Feld en hij is dan daarvoor nog Pino D'Angelo, 1980. Macuella, Idea, helaas. Hebben we afscheid van hem moeten nemen. De man is niet zo oud geworden. Ik heb de leeftijd niet helemaal in mijn hoofd zitten, maar zo oud was hij nog niet, Pino. Het is 9:47. Goedemorgen, dit is Regio 8. We krijgen weer een update van de site achterhoeknieuws.nl met redacteur Meindert Bussink.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ze willen er een jaarlijks voetbalfestijn van maken. De aftrap van het WK drones tussen Nederland en Duitsland begint eind mei in Theater de Storm. Heeft de correspondent Han van der Laar. Een kleine 2 weken voor de aftrap van het mondiale WK voetbal wordt er dus op 30 mei al een unieke interland gespeeld tussen drone-teams in Nederland en Duitsland. Als het aan de organisatie ligt, wordt dat dus een jaarlijks terugkerend evenement waaraan steeds meer landen gaan meedoen. Contacten met België en Frankrijk zijn reeds gelegd. En het foyer van de Theater de Storm wordt dan omgebouwd tot voetbalstadion. Er zijn 4 teams, 2 Duitse en 2 Nederlandse. Ze spelen de eerste halve finale en vervolgens spelen de winnaars de finale. Het publiek is van 9:30 welkom. Het is gratis. Leuk verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Ja, en dan gaan we eventjes naar de sport. Want gele en rode kaarten, 2 onderbrekingen. Fans die ondanks herhaalde oproepen geen vuurwerk dan wel fakkels af te steken, dat toch deden. En een regen aan doelpunten. De finale om de beker van de KNVB District Oost tussen Longa 30 en Bennekom. Woensdagavond op sportpark De Nevelhorst in Didam was een waar spektakelstuk dat de ruim 2000 toeschouwers geen moment verveelde. Zo heeft correspondent Bad Kraan met voor Longa 30 een wel heel zuur einde. Want in de laatste minuut van de verlenging tikte Bennekom-verdediger Emiel Leeuwen de bal achter de Lichtenvoortse doelman Mike Tus. En zorgde zo voor de 5-4 en de beslissing van deze enerverende finale. Uitgebreid verslag en ook een filmpje en wat foto's erbij is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon nog even naar Hengel, want hij was al betrokken bij de herbestemming van zo'n 25 kerkgebouwen in Nederland. Nu is de kennis en ervaring van Renk-Jan Postma ingeroepen om te komen tot een plan voor de Willibrordkerk in Hengelo. Dit gebouw moet vanuit de gemeentelijke visie een maatschappelijk karakter krijgen. De kerk als huiskamer van het dorp, dat is het idee. Hoe we dat vormgeven, daar kunnen we over brainstormen, zegt Postma. Daarom staan we ook volledig open voor initiatieven vanuit het dorp. En dat was hem alweer. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Ik weet niet wat jij van het weekend gaat doen. Ik ga morgen naar het Talentival. Dat is een festival op het Druterrein. Ik ben gevraagd om een gat in het programma met wat kids te vullen. Dus ik heb een band samengesteld met allemaal verschillende kids van 12 tot en met 20. Leuk festival voor jongeren. Met theater en met muziek. Gratis toegankelijk. Dus wie daar zin heeft, wellicht zien we elkaar morgen nog. En wat ga jij dus doen?
1: Ja, dat wil je weten, hè? Dat wil je weten. Oké, ik zal het eerlijk vertellen. Sinds dat ik hier bij Regio 8 werk, heb ik een tweede huis in Zeeland. ja, zeker. Dus even lekker naar het strand. Ah, wordt redelijk weer, hè? Redelijk weer wordt het.

Zee. Meer dan 75 miljoen albums heeft hij verkocht in een van de best verkopende. Sterker nog, de best verkopende rapartiest alle tijden. Hij is niet al te oud geworden. 20 jaar geleden. Is alweer bijna 20 jaar geleden, jongens, dat we afscheid van Tupac moesten nemen. Dit was Changes. Dit is Regio 8. Tot zover deze ochtendshow voor deze week. De vierdaagse werkweek. Maandag meer vanaf 7 uur. Hey, lekker weekend, hè.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
5: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
6: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is, denk je?
4: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
9: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het CDA stapt uit de gesprekken over een nieuw raadsakkoord in Berkelland en neemt de komende 4 jaar niet deel aan het bestuur. Hoewel de partij met 8 zetels de grootste fractie in de raad is, heeft zij geen akkoord weten te bereiken met 5 andere fracties. Fractievoorzitter Bientje Klein-Braskamp noemt meerdere redenen voor dit besluit, maar laat doorschemeren dat het CDA zich niet laat piepelen tijdens de onderhandelingen. Op de parallelweg naast de N818 bij Westendorp heeft vanochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De politie meldt dat daarbij 1 persoon om het leven is gekomen. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen. Verdere informatie ontbreekt nog op dit moment. Bij een aanrijding op de Bezelhorstweg in Doetinchem zijn gistermorgen 2 personen op een duofiets gewond geraakt. Een automobilist die vanaf de Duval-Slothouwerstraat kwam botste tegen de fiets, waarna beide fietsers met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was erg geschrokken. De duofiets bleek eigendom van een zorginstelling. De Nederlandse landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van dit jaar, en die duurt tot begin juli. Tijdens de oefening wordt een scenario nagebootst waarin een fictief land de NAVO aanvalt. In juni zullen 1000 militairen en een groot aantal legervoertuigen in kolonnes door de Achterhoek richting Duitse oeverterreinen trekken. Hoewel de operatie in de grensregio zeer zichtbaar zal zijn, is het nog niet bekend wat inwoners daar precies van zullen gaan merken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Wij Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
11: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Jurien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Banenverlies wordt niet uitgesloten. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri, aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
4: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
7: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
8: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendriksen Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival.

0: festivalachterland.nl.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Bij een aanrijding op de Bezelhorstweg in Doetinchem zijn gistermorgen twee personen op een duofiets gewond geraakt. Een automobilist die vanaf de Duval-Slothouwenstraat kwam botste tegen de fiets, waarna beide fietsers met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was erg geschrokken. De duofiets bleek eigendom van een zorginstelling. Op de parallelweg naast de N818 bij Westendorp heeft vanochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De politie meldt dat daarbij één persoon om het leven is gekomen. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen. Verdere informatie ontbreekt nog op dit moment. De Nederlandse landmacht is gestart met Fighter Lion, de grootste militaire oefening van dit jaar. En die duurt tot begin juli. Tijdens de oefening wordt een scenario nagebootst waarin een fictief land de NAVO aanvalt. In juni zullen duizenden militairen en een groot aantal legervoertuigen in kolonnes door de Achterhoek richting Duitse oeverterreinen trekken. Hoewel de operatie in de grensregio zeer zichtbaar zal zijn, is het nog niet bekend wat inwoners daar precies van zullen gaan merken. Drie Nederlandse uitzendbazen, waaronder een man uit Ulft, moeten voor de Duitse rechter verschijnen wegens het uitbuiten van arbeidsmigranten in de vleessector. Het drietal rekende 18 Roemeense werknemers in Koch een maandelijkse boekenhuur van €320... voor slechts een bed en een gedeelde kamer. Volgens justitie is dat ruim 2,5 keer de normale prijs. Het rekenen van dergelijke hoge huur is strafbaar in Duitsland. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
9: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
8: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
10: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op regio 8. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op regio 8.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Autobedrijf Schadeherstel en Bastra Leuenthal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
13: Auto en Schadeherstel Leuenthal.
1: Kijk op leuenthalulft.nl.
14: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
1: Autobedrijf Leuenthal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
13: Auto en schadeherstel. Leuenthal.
1: Kijk op leuenthalulft.nl.
15: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
16: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
15: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
17: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
18: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag moeten we rekening houden met wat buien die overtrekken. Tussendoor komt ook af en toe de zon erdoor. De wind is over het algemeen matig uit het noordwesten en het wordt een graad of 12. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Koelt het ook weer behoorlijk af. 2 tot 4 graden is de minimumtemperatuur en aan de grond is er weer kans op lichte vorst. Het weekend houden we het ook niet droog. Zowel zaterdag als zondag hebben we te maken met enkele buien, maar de droge perioden zullen zeker overheersen en de zon die komt er ook wat vaker bij. Zaterdag wordt het dan een graad of 14, zondag wordt het 15 tot 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
8: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
9: we doen nog veel meer!
8: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de Mercommissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
1: de beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Westendorp is vanochtend rond 7:15 een man om het leven gekomen. De man werd gevonden door omstanders die 112 hebben gebeld. De hulpdiensten konden helaas niets meer betekenen voor het slachtoffer. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het dodelijke ongeval. Sporthal IJsselweide in Ulft krijgt vanaf 1 oktober een nieuwe uitbater. En dat betekent de commerciële partij Optisport eruit en de stichting Sport- en Ontmoetingspark de IJsselweide erin. Deze lokale club heeft meer binding met de verenigingen die al op het sportpark zitten en wil de deuren van de hal vaker openen. Voorlopig komen er vanuit de gemeente Doetinchem geen maatregelen tegen de overlast van fatbikes. De gemeente volgt de ontwikkelingen wel in de steden waar de maatregelen al gelden, zoals in Amsterdam en Enschede. Mochten die daar een positief effect hebben, dan kan ook Doetinchem overgaan tot het verbieden om met een fatbike op een bepaalde locatie te rijden. Landelijk is het aantal incidenten met fatbikes de afgelopen jaren flink gestegen. Suzanne en Freek, groot geworden in de Achterhoek, beginnen vandaag aan hun concerten in het Gelredoomstadion in Arnhem. Elke avond is uitverkocht en treden ze op voor zo'n 40.000 fans. Volgens Suzanne voelt de concertreeks in het Gelredoom persoonlijker. Nu is het voor ons eigen publiek, laat ze weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier. Alles erbij.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is 1 graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Ewald, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. 39 files gemeld, 112 kilometer in totaal. Op de A12 staat het vast tussen de Duitse grens en Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 8 minuten over 4 kilometer. De A12 afrit Beek richting de Duitse grens. 10 minuten over 2 kilometer. Komt uiteraard door de grenscontrole daar. En je staat vast bij Winterswijk. Op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk. 10 minuten vertraging over 2 kilometer. Last van stilstaand verkeer daar. Sterkte als je in de file staat.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Sven Dimmendaal.
9: Herken je dat gevoel dat je prop en prop vol zit? Dat je gewoon er misselijk van bent omdat je iets hebt gegeten wat je zo ontzettend lekker vond? Ja, dat moet je ook niet zoveel eten, toch?

krijg je wel Tom Grennan. A little bit of love. Regio. Een beetje liefde kan geen kwaad, toch? Hey, vrijdag 15 mei, ja, ik vroeg het al. Heb je dat gevoel wel eens gehad dat je dus zo ontzettend veel hebt gegeten dat je echt gewoon letterlijk misselijk bent van datgene wat je altijd zo lekker vond? Dat kan ik dus bijvoorbeeld heel goed met rode kool. Vind ik ontzettend lekker. Kan ik me echt in vol vreten, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb vanmiddag toch een lekkere lunch gehad. Ja, 3 uitsmijters. Ja, tenminste, het hadden 3 uitsmijters kunnen zijn. Zoveel was het wel. Maar wat is dat lekker, zeg. Ik heb een uitsmijter al lang niet meer gehad. En misschien is dat ook wel gelijk een stukje lunch-inspiratie voor jou als je nog moet lunchen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar mocht je morgen nog gaan lunchen, uitsmijter. Echt een aanrader. Ik heb het lang niet meer gehad, maar ik was even vergeten hoe lekker dat eigenlijk was. Hey, ik kijk hier zo naar buiten, studio in Ulft, en ik zie dat er volop gewerkt wordt. Er wordt een podium opgebouwd, er staat de heftruck hiervoor. Dat heeft alles te maken met het Talent Festival dat dit weekend plaatsvindt. Nou, ben jij dus iemand die heel creatief is tussen de 12 en 23 jaar, dan is bijvoorbeeld dit weekend wel jouw moment om te schitteren. Dit weekend verandert namelijk het Dru Industriepark in Ulft in 1 groot podium tijdens het Talent Festival. Een festival waar jonge makers uit de regio hun talent kunnen laten zien. Of je nou muziek maakt, danst, zingt, misschien wel een theater speelt of bezig bent met graffiti, mode, film, poëzie. Poëzie in ieder geval. Of beeldende kunst. Alles mag en kan. Of je nou alleen bent of in groepen. Het is allemaal eigenlijk een expositie van jouw werk. Waarin je kunt laten zien wat jij kan. Dus mocht je heel creatief zijn, ga dit weekend lekker naar Ulft. Dru Industriepark, waar dat gehouden wordt. Het Talent Festival. Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft ook wel een talent, toch? Hey, zometeen vertel ik je meer over de Achterhoekse scheidsrechter Diepering, die toch niet naar het WK gaat. Dat hoor je na Toto en Hold the Line.

Will Smith, Man in Black. Nou, we gaan van man in het zwart naar man in het groen. Want slecht nieuws voor videoscheidsrechter Rob Diepering uit Borculo. De Achterhoekse official gaat namelijk niet mee naar het WK voetbal als VAR. Een videoscheidsrechter, je kent het wel. Ja, dat besluit is genomen nadat hij vorige maand in Engeland werd aangehouden op een verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Het incident zou hebben plaatsgevonden na de Conference League wedstrijd tussen Crystal Palace en Fiorentina. Op 9 april was dat. De Diepering was daar actief als videoscheidsrechter. En volgens Britse media zou een UEFA-official een jongen hebben geprobeerd mee te lokken naar een hotelkamer en hem hebben aangeraakt. Diepering werd later die avond gearresteerd bij dat hotel, waar ook andere officials verbleven. En de Londense politie is de zaak gaan onderzoeken, maar hij heeft die inmiddels dus weer geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De KNVB laat weten dat Diepering vanaf het begin volledige medewerking heeft verleend en voorlopig gewoon actief blijft in Nederland. Toch haalt de bond hem dit weekend uit het programma, onder meer vanwege alle aandacht rondom de zaak. In een reactie zegt Diepering zelf veel verdriet te hebben van de beschuldigingen. En ook noemt hij het jammer dat FIFA hem nu niet inzet op het WK.

Ik was even helemaal vergeten dat dit nummer bestond van Labyrinth. Onder andere Beneath Your Beautiful. Tot een jaar geleden. Toen Janna Berends onder andere uit de Achterhoek meedeed aan Talent Unplugged. Programma gepresenteerd door Edwin Evers. En daar deden ze dus samen een duet. Dit nummer. En dat klonk zo fantastisch. En als je heel goed naar de tekst hebt geluisterd. Is het ook gewoon een bijzonder mooi emotioneel lied. En je hoort hem hier op Regio 8. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check daarvoor even onze website regio8.nl. Draai ik eerst Madonna en Sabrina Carpenter voor je. Nieuwe samenwerking met Bring Your Love.

0: nieuwe samenwerking Madonna en Sabrina Carpenter. Dat hoor je ook wel, het iconisch oude geluid van Madonna. En het nieuwe sausje van Sabrina Carpenter doet het altijd goed. Bring Your Love hoorde je hier op Regio 8. Zo vlak voor het laatste nieuws uit de regio. Marcel praat je zo meteen bij. En ik ga het zo meteen met je hebben over een opa die in een ravijn is gedonderd. Maar het wel kan navertellen. Een bijzonder verhaal. Een heftig verhaal, dat al hoor je allemaal zo meteen met een goede 10 tot 15 minuten na het streeknieuws. En ook Phil Collins onderweg. I can't stop loving you. Hoor je na het regionieuws voor Marcel.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Suzanne en Freek, groot geworden in de Achterhoek, beginnen vandaag aan hun concerten in het Gelredoomstadion in Arnhem. Elke avond is uitverkocht en treden ze op voor zo'n 40.000 fans. Volgens Suzanne voelt de concertreeks in het Gelredoom persoonlijker. Nu is het voor ons eigen publiek, laat ze weten. Voorlopig komen er vanuit de gemeente Doetinchem geen maatregelen tegen de overlast van fatbikes. De gemeente volgt de ontwikkelingen wel in de steden waar de maatregelen al gelden, zoals in Amsterdam en Enschede. Mochten die daar een positief effect hebben, dan kan ook Doetinchem overgaan tot het verbieden om met een fatbike op een bepaalde locatie te rijden. Landelijk is het aantal incidenten met fatbikes de afgelopen jaren flink gestegen. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Westendorp is vanochtend rond 7:15 een man om het leven gekomen. De man werd gevonden door omstanders die 112 hebben gebeld. De hulpdiensten konden helaas niets meer betekenen voor het slachtoffer. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het dodelijke ongeval. Sporthal IJsselweide in Ulft krijgt vanaf 1 oktober een nieuwe uitbater. En dat betekent de commerciële partij Optisport eruit en de stichting Sport- en Ontmoetingspark de IJsselweide erin. Deze lokale club heeft meer binding met de verenigingen die al op het sportpark zitten en wil de deuren van de hal vaker openen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Marcel, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Een aantal vertragingen gemeld hier in de regio. Waaronder op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Alfred Beek en de Duitse grens is het aanschuiven door de grenscontrole. 8 minuten over 2 kilometer sta je daar vast. En tot slot ook nog eentje gemeld hier op de N318 is dat. Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk. 7 minuten over 2 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
4: Sven Dimmendaal. Regio 8.

0: Wat voor de 69-jarige Rob Schoonbeek uit Laagkeppel een prachtige vakantie in Zuid-Frankrijk had moeten worden, eindigt op 23 april in een recente regelrechte nachtmerrie. Ja, tijdens een natuurwandeling met zijn kleinzoon viel hij 10 meter een ravijn in. Hij moest met een helikopter worden gered. Nou, inmiddels is hij weer terug in Nederland. Blikt hij terug op de dag van het ongeluk.
1: Het was hartstikke mooi weer. En ik dacht van nou, we zaten op een lekker camping met het zwembad en alles. Ik zei, nou, we gaan eerst wel lekker wandelen. En dan gaat opa lekker met jullie zwemmen. We vonden een mooi plekje om de auto te parkeren. En daar zijn we gegaan. Nou, na kilometer zag ik dat we ongeveer op de goede plek zaten. En we gingen, er was inderdaad een paadje naar beneden. Ik moest omdraaien. Dus ik pak een plant en ik wil draaien. En die plant die breekt af. Dus ik tuimelde zo 10 meter naar beneden. En dat was natuurlijk dikke schrik. En dan flits je leven even snel voorbij. En ik dacht, shit, en die jongens, alles flits voorbij.
2: Schoonbeek viel 10 meter naar beneden en kwam uiteindelijk in het water terecht.
1: Ik kwam kopje onder. En ik spattelde naar boven. Ik kwam weer boven en ik hoorde huilen en ik hoorde die Lano roepen. Opa! Ik in één keer terugroepen. Ja, jongens, ik ben er nog. Rustig maar, ik ben er nog. En ik wist op een gegeven moment met de stroom mee me vast te klampen aan een rotsachtig plateautje. Iets verderop. En dan lag ik een kwartier later lag ik dan op een soort schuin plateautje. Te creperen van de pijn natuurlijk. Want ik had niet alleen mijn voetenstuk, het bloedde. Ik zag een heel bloedspoor zo achter me aan gaan. En terwijl ik daar zo lag, toen besefte ik wel van, nou joh, ik kom hier alleen maar weg met een helikopter. Anders kom ik hier niet weg.
2: Nobel van 8 en Dilano van 10 hebben het ongeluk voor hun neus zien gebeuren. En hebben door rustig te blijven hun opa weten te redden.
3: En wij zagen dus opa en opa zelf wist dat niet. En had een bloedende voet. En dus wij zijn hulp gaan halen, bij de weg gaan staan.
1: Dus hij is vervolgens heeft hij uit eigen initiatief heeft hij, besloten om maar een auto aan te houden. Dus gelukkig een heel rustig weggentje. Er kwam ook gelukkig een auto langs. Die heeft hij tegengehouden. En die heeft hij geroepen, deu. En heeft die mensen meegenomen. Die zijn dus ook in de kilometer gaan lopen. En ik hoorde inderdaad op een gegeven moment een mannenstem. Monsieur, ja, helikopter.

0: leren.
1: Nou, en dat, vervolgens moet hij gebeld hebben.
2: Ik ben best trots op mezelf.
3: Na uren op de rots gelegen te hebben, is Schoonbeek met een helikopter uit het ravijn gered en naar het ziekenhuis in Lyon gebracht. Hij is erg trots op hoe zijn kleinzoons gehandeld hebben.
1: Dylan heeft echt zijn kopje erbij gehouden. En die heeft, gewoon geweldig. Ik ben echt super trots op ze, dat ze zo mij geholpen hebben. Want dat hebben ze echt. Hij is rustig gebleven. Noël die heeft zich verder goed kunnen houden. Dat besef is er ook wel. Het besef is dat ik ontzettend geluk heb gehad. Na de omstandigheden die er zijn geweest. Dat ik daar überhaupt levend uit ben gekomen. Ook mede met de hulp die ik heb gekregen.
3: Door het ongeluk is Rob ernstig gewond geraakt aan onder andere zijn voeten en zijn rug. En gaat hij een lange herstelperiode in. Toch is hij erg dankbaar.
1: Ik ga er weer bovenop komen. Misschien niet voor 100%, maar voor 99%. En dan ga ik gewoon weer leuke dingen doen. En daar ga ik voor. En ik ben blij dat me dat gegeven is. Blijf bij jezelf. Ga geen dingen doen waarvan je eigenlijk van tevoren weet van... ga ik nou niet een brug te ver. En dat is iets wat ik nou wel mee ga nemen in mijn leven. Ik ben geen 25 meer.

dat ze de tekst kwijt waren hier. Danny en René Vroger, dat kan je niet kopen. Zo vlak voor het laatste nieuws uit het binnen- en buitenland. Komt er zo meteen aan, word je bijgepraat. Het laatste nieuws uit je achtertuin, dat vind je uiteraard terug op onze website regio8.nl. Zie je onder andere het verhaal van de Achterhoekse opa die je net hoorde. Die is gered uit een Frans ravijn. Ja, en zometeen uiteraard ook nog normaal, want zij zijn terug in Lochem. Hemelvaartsdag stond vol rock en vol regen. Daarover het volgende uur meer. En we gaan natuurlijk nog even het op ons lopen zetten, want we gaan het hebben over atletiek. Er staat iets groots op de planning, laten we maar zo zeggen. En daar spreken we zo meteen even kijken. Dirk Mulleman spreken we daarover, over die atletiek wedstrijd die op de planning staat. Een bijzondere wedstrijd, dus dat allemaal volgend uur. En uiteraard dus het laatste nieuws onderweg naar Rick Ashley.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
9: Is dat bijna Pinksteren?
8: Festivalachterland.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ewald, dankjewel. Ja, een omstreden actie rondom die bultrug was dat. Ik bedoel, dan doe je eerst een immens dure operatie om die bultrug te redden. En waarschijnlijk is die vervolgens om 2 weken later, of 3 weken later, hoe lang het geleden is, weet ik niet precies, maar weer aangespoeld. Het is ook wat met die bultruggen. Goed, hopelijk sta jij niet net zo vast als die bultrug dat doet op het strand. Want er is één vertraging gemeld hier in de regio. En die staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het aanschuiven tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. In verband met de grenscontrole doe je 10 minuten langer over. Sterkte daar!
9: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, maar je douwe echt per streep.
15: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
16: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
15: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
17: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
20: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
19: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnoldterschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnoldter-schwijs.de.
21: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
22: Oh. Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Mag je nog wel of niet met je fatbike door Doetinchem? Je hoort het zometeen van me. En je weet het, het is vrijdag, bijna weekend. Een uurtje en dan kun je alles weggooien. Hatsé!
23: Regio 8. Bas, you know we finally here, right?
24: Well,
23: it's Friday then.

0: What?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Ja, het is bijna weekend in ieder geval, daar kunnen we van genieten. Daar gingen we bijna lekker in met Mufasa, Hyperman en Dopamine, Riton en Nightcrawlers. Wat een samenwerking zeg. Friday dus op Regio 8. Zometeen gaan we nog even bellen over atletiek. Ja, we gaan hardlopen. Ja, het is op zich nu lekker weer. Ik bedoel, met 25 graden zie je mij in ieder geval niet hardlopen. Met 15 graden ook niet, maar dat is een ander verhaal. Zometeen gaan we met Dirk Mulleman even bellen over een competitie die op de planning staat. En er is natuurlijk nieuws rondom de fatbikes. Want waar steden als Amsterdam, Enschede en veel andere steden recent maatregelen hebben getroffen tegen de overlast van fatbikes, blijft dit in Doetinchem voorlopig nog uit. De gemeente volgt wel de ontwikkelingen in de steden met belangstelling. Mocht het nou goed uitpakken in andere steden, dan kan het dus maar zo zijn dat Doetinchem gaat volgen met een fatbikeverbod op bepaalde locaties. Ja, heel eerlijk, ik ben benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij? Moet er wel of geen fatbikeverbod komen voor alle centrumdelen van Nederland? Dus het centrum van Aalten, het centrum van Varsseveld, het centrum van Doetinchem, het centrum van Pannerden, noem maar op. Moet er een fatbikeverbod komen in het centrum? Ja of nee? Laat dat even weten. 0647-47-0022. Ga ik nu eerst even fijne muziek voor je draaien. En niet zomaar, want als je mij vraagt wat de zomerhit van 2026 is, dan zul je mij het antwoord horen geven. Deze.
2: Ben niet eens hersteld van gisteren.
1: Robert van Hemert en Donnie.
2: Al het gifwerk langzaam
1: uit. Met dat iconische piano-intro.
2: Vrouw moet me zo.
1: Die geweldige samenwerking. Mouet, dat nou. Of deze. Deze vind ik persoonlijk nog zomerser. En wat een samenwerking is dit ook. Baby Rexha en Fadeless, dit is New Religion.

0: Timberland en Katy Perry, If We Ever Meet Again. Dit is Regio 8. Atletiek, dat staat dit weekend op de planning. Er staat een heuse atletiek derby op het programma komende zondag. Clubs AVA 70 uit Aalten en Atletico 73 nemen het tegen elkaar op in de tweede divisie van Nederland. Het zijn twee clubs die allebei in het gele tenue gaan uitkomen. Thuisvoordeel is er voor Atletico 73, want op hun baan in Gendringen gaat de competitie komende zondag plaatsvinden. Hoog tijd om dus even vooruit te blikken met Dirk Meulendijk, jeugdtrainer bij Atletico in Gelderland, zeg ik. Ja, klopt ook wel weer natuurlijk. In Gendringen moet ik zeggen. En hij gaat zelf ook strijden voor de punten van zijn club. Dirk, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, hallo.
0: Hey, hoe is het met de spanning bij jullie?
1: Ja, de spanning zit er goed in, denk ik, maar het gaat helemaal goed komen. Dus ja, wij zijn er klaar voor in ieder geval.
0: Ja, ja. Kijk, dat is in ieder geval goed om te horen. Jullie atleten nemen het dus op eigen baan op tegen de atleten van AVA 70. Kun je die rivaliteit onderling eens even beschrijven? Want volgens mij zit daar best wel wat rivaliteit, of niet?
1: Ja, ja, maar wel op een positieve manier, hoor. Het is een beetje ontstaan een paar jaar geleden, of ja, op 10 jaar geleden, denk ik, met een trainingskamp geregeld door AVA.
0: Ja.
1: En daar mochten wij van Atletico ook een paar atleten mee sturen. Onder andere ikzelf trouwens. En sindsdien is iedere keer als elkaar tegenkomt de wedstrijd, is het wel eventjes leuk natuurlijk om onderling tegen elkaar te strijden. En nu is het net het geval dat wij toevallig vorig jaar allebei zijn gepromoveerd naar de tweede divisie.
0: Ja.
1: Waardoor wij dit keer in de tweede divisie tegen elkaar gaan strijden. Dat is nog extra leuk. Dus ja, het zit goed in, de rivaliteit. Ja.
0: Ja, dat is goed om te horen. Kijk, je zei het al, jullie zitten nu beide in de tweede divisie. Ja. Behalve dat het heel leuk is, wat ik je net hoorde zeggen. Hoe bijzonder is dat ook?
1: Ja, dat is best wel bijzonder. Want als je kijkt op de grote kaart, hè, dan zijn we natuurlijk niet de grootste verenigingen als in de grote steden waar het vandaan komt. Gendringen en Aalten. Dus als je dan kijkt naar een Apeldoorn en een Utrecht en Amsterdam, dat is natuurlijk in principe veel meer kans om hoger te scoren. Dus op tweede divisie, dat is echt niet niks voor onze verenigingen, nee.
0: Nee, nee. Ja, vraag me niet te veel over atletiek, want ik ben zelf niet echt een hardloper, tenzij het om eten gaat. Dan kan ik best hard lopen, moet ik zeggen.
1: Maar
0: hoe ziet zo'n wedstrijd er eigenlijk uit? Hoe gaat dat in zijn werk qua punten, wanneer is de winnaar bekend?
1: Nou, je hebt drie wedstrijden eigenlijk, verdeeld over het hele zomerseizoen. En dan komen alle clubs die komen dan naar een atletiekbaan toe. En daarin wordt op ieder onderdeel mag je twee beste lopers, werpers of springers neerzetten. En daarvan wordt de beste prestatie van jouw club, die wordt meegenomen voor het puntenaantal. En uiteindelijk krijg je het puntenaantal waar je kunt zien of dat je eerste bent geworden, tweede, of dan krijg je op het klassement ergens te staan.
0: Ja.
1: En dat wordt genomen over alle drie de wedstrijden.
0: Oké, dus jullie hebben drie wedstrijden te gaan en uiteindelijk al die drie wedstrijden die vormen de winnaar eigenlijk op basis van de punten dus.
1: Ja, precies, ja.
0: Atletiek, wat heel veel mensen denken is dat het om hardlopen draait. Dat is vaak best wel een misverstand eigenlijk. Het is de moeder der sporten ook natuurlijk. Van 100 meter tot de polstok hoogspringen, kogelstoten tot estafette, zo te hoort. Allemaal bij atletiek. Welke onderdelen liggen jullie kansen vooral?
1: Ja, die voor ons van Atletico hebben we wel op het moment een heel sterk damesteam. Die hebben vorig jaar ook voor gezorgd dat wij zijn gepromoveerd. We hebben wel een paar goede lopers. Zo hebben wij ook nieuwe aanwas natuurlijk vanuit de jongere kant, waar wij wel een goede hoogspringer bij hebben zitten. We hebben Tijn, die kan ook wel een lekkere 400 meter lopen. Dus eigenlijk komen we overal wel een beetje uit. Maar vooral de dames, daar moesten we vorig jaar veel voor hebben. Dus daar gaan we dit jaar ook weer veel op inzetten.
0: Oké, dus die moeten we in de gaten houden in ieder geval komende zondag. Heel even jouw vooruitzicht. Wat is je verwachtingen voor komende zondag? Denk je dat jullie AVA kunnen gaan verslaan? En of wordt het lastig?
1: Ja, dat wordt makkie natuurlijk.
0: Makkie, serieus.
1: Ja, ik bedoel, dat moet erin zitten. Het is altijd wel een flinke strijd. En je ziet het verschil wel bij de AVA hebben het echt wel van de mannen moeten hebben de laatste jaren. Wij wat meer van de dames. Dus het wordt spannend. Want dit jaar is voor het eerst dat de dames en heren eigenlijk samen in een team zitten.
0: Oh.
1: En dat ze samen voor de punten moeten strijden. Dus het is moeilijk te zeggen. Want het is helemaal nieuw eigenlijk dit jaar met die nieuwe opstelling.
0: Ja, oké. Je zegt dus dat eigenlijk dat het nog nooit eerder is gebeurd dat de dames en de heren samen de wedstrijd doen.
1: Ja, dat is dit jaar. Ja, ze doen altijd wel samen de wedstrijd. Alleen ze trainen altijd voor een apart klassement.
0: Oh,
1: en dit jaar strijden ze samen voor één klassement. Dus dat gaan we zien.
0: Ja, we gaan het zien. Zondag om 11 uur gaat die competitiewedstrijd losbarsten. In Gendringen is dat. Kunnen mensen nog komen kijken daar? Moeten ze zich aanmelden? Noem maar op.
1: Nee hoor, je kunt gewoon komen kijken. Dat is alleen maar gezellig zelfs. Kom vooral langs bij Gendringen, bij de atletiekbaan, Lidco 73. Er is genoeg plek langs de baan om een plekje te zoeken en te kijken of je dat vindt of niet. Of gewoon aan te moedigen. Mag natuurlijk ook.
0: Ja, precies, precies. Hey, helemaal goed. Dirk, ik wil jou bedanken. En natuurlijk uiteraard heel veel succes wensen voor komende zondag. Ga winnen, ga je best doen, zou ik zeggen.
1: Gaat goed komen. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. En fijne uitzending nog.
0: Graag gedaan, dankjewel. En genieten van zondag ook een beetje.
1: Gaat goed komen.

0: Dit nummer is Van Morrison. Jackie Wilson said. Regio 8, het laatste nieuws uit jouw achtertuin. Zometeen onderweg. Marcel heeft het voor je. En praat je zometeen bij. En ook fijne muziek uit de periode dat jij misschien nog wel naar de discotheek ging. Weet je nog? Alcazar komt eraan. En Crying at the Discotheek. Na het regio nieuws.
1: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Sporthal IJsselweide in Ulft krijgt vanaf 1 oktober een nieuwe uitbater. En dat betekent de commerciële partij OptiSport eruit en de stichting Sport- en Ontmoetingspark de IJsselweide erin. Deze lokale club heeft meer binding met de verenigingen die al op het sportpark zitten en wil de deuren van de hal vaker openen. Voorlopig komen er vanuit de gemeente Doetinchem geen maatregelen tegen de overlast van fatbikes. De gemeente volgt de ontwikkelingen wel in de steden waar de maatregelen al gelden, zoals in Amsterdam en Enschede. Mochten die daar een positief effect hebben, dan kan ook Doetinchem overgaan tot het verbieden om met een fatbike op een bepaalde locatie te rijden. Landelijk is het aantal incidenten met fatbikes de afgelopen jaren flink gestegen. Suzanne en Freek, groot geworden in de Achterhoek, beginnen vandaag aan hun concerten in het Gelredoomstadion in Arnhem. Elke avond is uitverkocht en treden ze op voor zo'n 40.000 fans. Volgens Suzanne voelt de concertreeks in het Gelredoom persoonlijker. Nu is het voor ons eigen publiek, laat ze weten. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Westendorp is vanochtend rond 7:15 een man om het leven gekomen. De man werd gevonden door omstanders die 112 hebben gebeld. De hulpdiensten konden helaas niets meer betekenen voor het slachtoffer. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het dodelijke ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
7: Marcel, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Aantal vertragingen gemeld, onder andere op de A12 staat het vast tussen Arnhem en de Duitse grens, tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 10 minuten door de grenscontrole daar. En dan ook nog even zien, Duitse grens richting Enschede-Oost. En 35 is dat, Duitse grens richting Enschede-Oost. 12 minuten sta je daar vast. Verder geen vertragingen hier in de buurt gemeld. Dus dat is lekker, doorkarren richting dat weekend.

Gaga, Shape of a Woman. Hey, wat ooit begon als een simpele promotie voor zijn sportschool is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Paul Rabelink organiseert al 26 jaar wedstrijden van de sterkste man. En komende zaterdag staat hij opnieuw een halve finale op het programma bij de Dru in Ulft. Volgens Rabelink past die locatie

beste man. En zelf was hij vroeger Gelders en Overijssels kampioen bankdrukken en rolde zo in de wereld van de krachtsport. Zijn eerste evenement in de Achterhoek organiseerde hij tijdens de MKZ-crisis. De bezoekers moesten toen zelf door bak met zuur lopen om naar binnen te mogen. Ja, toch werd het direct een succes. Inmiddels reist Rabelink al jaren de hele wereld over voor de sport. Van Brazilië tot Zuid-Afrika. Daar werd hij zelfs ooit overvallen trouwens. Maar in het hotel zeiden ze later dat ik geluk had dat ik nog leefde, vertelde hij. Ja, hij heeft dus de hele wereld inmiddels gezien met die sport. En toch ligt zijn focus vooral op de organisatie in de Achterhoek. Zijn sportschool is inmiddels uitgegroeid tot een gezondheidscentrum. En topsport houdt hij bewust gescheiden van zijn werk. Nou ja, dat hele verhaal dat lees je natuurlijk terug op regio8.nl. Komende zaterdag staat alweer de 8e halve finale bij Dru op het programma. En bijzonder, het evenement is helemaal gratis toegankelijk. Volgens Rabelink moet het voor iedereen bereikbaar blijven. Alles is al duur genoeg tegenwoordig, dat zegt hij. Ga jij er ook heen? Ga jij kijken? Ik misschien.

Direct en Won't Fall. Marcel Veenendaal, de zanger van deze band, die kreeg met elke optreden een fles Jack Daniels. Dat is alcohol, zeg maar. Dat stond op zijn rider. En bij elke optreden kreeg hij dus een fles Jack Daniels. Nou, ik geloof niet dat hij elke optreden zo'n fles achterover tikt. Want als je er, ik noem maar wat, 200 per jaar krijgt, moet je nogal drinken. Dat zal hij vast niet hebben gedaan. Maar ik vraag me inmiddels wel af hoeveel winst hij erop heeft gemaakt. Maar goed, het zal wel niet zo zijn. De Trisha McNeil nu voor je.

Yannick en Does It Matter. Vlak voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zo meteen hier op Regio 8. En het nieuws uit je achtertuin, dat vind je uiteraard op je website regio8.nl. Hey, zometeen gaan we nog even naar Lochem, want gisteren stonden ze daar weer te shine op het podium. Ik heb het over niemand minder dan normaal. Je hoort zo wat ze daar deden na ILO en het laatste nieuws dus.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor. Mooi vooruit.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel. met Harm Tacke tweewielers.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
15: we doen nog veel meer!
14: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
16: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
17: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Sven Dimmendaal.
20: Ik zeg nou dat kan ik ze beter zelf laten doen. De mannen van Normaal, je hoort ze zo meteen. Want ze stonden gisteren op Hemelvaartsdag in Lochem. Hoe de sfeer daar was, dat vertel ik je zo.

0: Diego Galit en Craven, Save My Love. Hemelvaartsdag. Het was gisteren voor veel aanhangers een dag die rood omcirkeld staat in de agenda. En ook dit jaar keerde de band terug naar de plek waar het in 1975 allemaal begon. Het Openluchttheater in Lochem. Ondanks stevige regenbuien werd er ouderwets gehurkt. Bijzonder is dat het... bijzonder is het zeker, kunnen we wel zeggen. Want het is de eerste en mogelijk ook de enige keer dat de band in 2026 samen op het podium stond.
1: Dat maakt het dus extra spannend, hè? Als je zeg maar in een reeks van optredens zit met een band. Je speelt elk weekend een paar keer. Dan is het natuurlijk heel anders. Dan is dit er één van. Maar nu spitst zich alles samen op dit ene optreden.
2: Is het dan ook extra genieten vanavond misschien wel?
1: Ik hoop het. Ligt eraan, hè. Als het niet goed gaat, is het extra balen.

0: heren staan weer op de bühne. Beetje zin, hè?
1: Zeker. Zoals altijd zijn we er weer bij, hè?
2: Ja, even een mooi feestje maken, hè? Dat, één keer in het jaar dan drinken we een paar biertjes en gezellig doen met z'n allen.
3: Ik kom uit de buurt van Berlijn, ja. Ik heb 600 kilometer gereden. Ik heb sinds 2010 normaal 3 keer naar Oost-Duitsland weten te halen. Ik ben zelf boer in Oost-Duitsland. En ik kom iedere keer als er een gelegenheid is, kom ik.
0: Vanavond toch niet op een kussentje, denk ik, niet op de banken, maar nog wel even flink er tegenaan.
4: Ja, natuurlijk, ik ga niet op een kussentje zitten. Nee. Ik kan er net zo goed uitblijven.
0: Wat verwacht je van vanavond?
3: Ah, onmundig bier drinken. Veel lol hebben.

0: Veel aanhangers willen er dan ook niet aan denken dat het misschien wel de laatste keer was dat ze normaal samen op het podium zagen.
1: Nee, maar die gedachte ga ik helemaal niet, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Zijn dat jonge honden, hè? Mooi maar.
2: Je weet het nooit, hè? Ze zeggen altijd dat ze gaan stoppen, maar toch staan ze er weer.
1: Nou, ik zou het jammer vinden. Maar ja, de leeftijden gaan tellen. En dat hebben we zelf ook.
3: Met wat voor gevoel sta je hier dan vanavond ook, wetende dat dit mogelijk de laatste keer kan zijn?
4: Ja, maar veel plezier. Ik heb er een hoop voor over gehad. Ik hoop dat het niet de laatste keer is.
2: Lekker biertje erbij, dan komt het helemaal goed.

0: Wat heb ik deze lang niet meer gehoord op de radio, Frans Duits. En jij denkt maar dat je alles mag. Er is trouwens volgens mij ook ooit al eens een liedje gemaakt over deze geweldige zanger, Frans Duits. Gemaakt door Donnie uit mijn hoofd. Even kijken. Ja, volgens mij is dat deze. Moet je even goed luisteren.
1: Het ging te snel, je m'appel. Ach, je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent.
0: We moesten hem nog even snel zoeken.
1: Gaat ze heen, aan Vidal's en nu ben ik...
0: Samengemaakt met...

een iconische referentie naar de zanger die ook meezingt op dit nummer. Frans Duits. En Jordem net met zijn hele oude die af en toe nog eens gedraaid wordt. Jij denkt maar dat je alles mag. Nee, denk het niet.

0: Regio 8. Of het regenachtig blijft. Of dat het droog wordt. Of dat de zon gaat schijnen en een korte broek weer uit de kast kan of niet. Dat hoor je allemaal zometeen van onze eigen weerboer Gerrit Vossers. Hij schuift zometeen aan met het laatste weer. Met jouw achtertuin. Dat hoor je dus allemaal zometeen binnen nu. En een goede pak een beet. 3,5-4 minuten. Ook muziek van Marshmello en Thomas Red onderweg. Thomas Red, sorry. We go na dat Gerrit Vossers je hebt verteld wat het weer gaat doen.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, fauteuils, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Suzanne en Freek, groot geworden in de Achterhoek, beginnen vandaag aan hun concerten in het Gelredoomstadion in Arnhem. Elke avond is uitverkocht en treden ze op voor zo'n 40.000 fans. Volgens Suzanne voelt de concertreeks in het Gelredoom persoonlijker. Nu is het voor ons eigen publiek, laat ze weten. Sporthal IJsselweide in Ulft krijgt vanaf 1 oktober een nieuwe uitbater. En dat betekent de commerciële partij Optisport eruit en de stichting Sport en Ontmoetingspark de IJsselweide erin. Deze lokale club heeft meer binding met de verenigingen die al op het sportpark zitten en wil de deuren van de hal vaker openen. Voorlopig komen er vanuit de gemeente Doetinchem geen maatregelen tegen de overlast van fatbikes. De gemeente volgt de ontwikkelingen wel in de steden waar de maatregelen al gelden, zoals in Amsterdam en Enschede. Mochten die daar een positief effect hebben, dan kan ook Doetinchem overgaan tot het verbieden om met een fatbike op een bepaalde locatie te rijden. Landelijk is het aantal incidenten met fatbikes de afgelopen jaren flink gestegen. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Westendorp is vanochtend rond 7:15 een man om het leven gekomen. De man werd gevonden door omstanders die 112 hebben gebeld. De hulpdiensten konden helaas niets meer betekenen voor het slachtoffer. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het dodelijke ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dan moet ik natuurlijk mijn microfoon wel aanzetten. Marcel, dankjewel.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ja, het is lastig praten als ik de microfoon niet aan heb staan. Of niet, Gerrit?
12: Dat zeg je.
0: Ja, precies dat. Gerrit, goedemiddag. Hallo.
12: Ja, goedemiddag.
0: Goede week gehad?
12: Ja, best wel. Gisteravond nog naar normaal geweest.
0: Oh ja, hoe was dat? Ik zag daar wat van voorbij komen, ja. Hoe was dat?
12: Op zich is wel leuk. Daar altijd in het theater in Lochem. Maar ja, het wordt allemaal langzaam toch wel wat minder, moet ik zeggen, bij normaal. De tempo is er een beetje uit. En ja, op zich die weer oudere lieden. Iedereen zingt natuurlijk meer. Dus Wat dat betreft was het een heel mooie avond. En het was ook wel een beetje apart, want er was verder ook niks. Ze hadden niemand in het voorprogramma.
0: Okay.
12: Begon 8:30 tot 9:15 de eerste serie. En een kwartiertje pauze. En toen zijn ze 9:30 begonnen tot 9:45. En toen kwam er nog één als laatste. En dat was de ballade. En toen was het gebeurd. Toen was het rond 10:30.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, ik zag er wat van voorbij komen. Maar die mannen zijn natuurlijk ook op leeftijd. Hè, dus dat moeten we ook niet vergeten.
12: Ja, dat is daar kunnen ze ook niks verder. Ik geef geen schuld. Maar hoe lang moet je doorgaan? Denk ik wel eens. En misschien was dit ook wel de laatste keer in Lochem in het theater. Dus we zullen zien. Maar dan ben ik er nog mooi bij geweest.
0: Ja, zo is het. Iconisch is het natuurlijk. Net zo iconisch als dat jij bent, eerlijk gezegd. Want iedereen kent jou natuurlijk van het weer. Even wat doet het weer de komende dagen?
12: Nou ja, we zitten best wel in een dip qua temperatuur. Die temperaturen op dit moment ook nog 10 graden. We hadden vandaag 11, 12 graden als maximum. Maar dat was toen de zon er nog bij was. Want in die buien dan is het toch wel behoorlijk fris. Korte, felle buitjes over het algemeen. Die over de provincie trokken afgelopen middag. En tussendoor wel wat zon. Maar op dit moment waar een bui valt is het niet meer dan 7, 8 graden. En waar het nog droog is op dit moment is het een graadje of 10. Ja, en vanavond hebben we nog steeds met een enkele bui te maken. Maar geleidelijk aan wordt het allemaal wel wat minder. En komende nacht is het in ieder geval bij ons droog. Dat was het afgelopen nacht ook. En toen klaarde het behoorlijk op. En dat doet het komende nacht ook. Ja, en dan kan het nog aardig afkoelen. 2 tot 4 graden is dan de minimumtemperatuur. Maar aan de grond hadden ze afgelopen nacht ook nog -3 tot -4 graden. Nou, dat zal komende nacht ook zomaar weer kunnen gebeuren. Het duurt niet lang de vorst, want het gaat pas in de loop van de nacht een klein beetje vriezen. En ja, zoals elke ochtend, als het dan helder is, en dat is het morgen vroeg ook, dan is de zon er weer snel bij. Ja, en dan zien we ook niet meer dat het weer is geweest. En ja, die temperatuur die loopt dan ook wel redelijk snel op, naar een graadje of 10 weer in de ochtendperiode. En 's middags, morgen, zal die wat hoger uit kunnen komen, 13 graden. 14 graden als maximum. Want de wind die van noordwest die draait wat meer naar westelijke richtingen. En morgen vallen er ook wel wat buitjes, maar die zijn wat minder talrijk dan vandaag. De droge periode zullen zeker overheersen. En dat betekent ook dat in de nacht naar de zondag ook wel weer droog is. 4, 5 graden is dan de minimumtemperatuur. Iets minder laag dan de afgelopen nachten en komende nachten. En heeft ook mee te maken dat de wind wat meer draait naar zuidwestelijke richtingen. En dat merken we zondag. Dan begint de dag ook wel met wat zon. Maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. En daar hebben we overdag in ieder geval mee te maken. In de middag kan er heel lokaal nog een buitje vallen. Maar heel veel plaatsen blijft het ook droog. En dan met een zwakke matige wind uit zuidwestelijke richtingen kan het een graad of 16 worden als maximum. Ja, en die temperaturen die gaan na het weekend toch geleidelijk aan wel omhoog. We hebben weer een week zonder onderbreking, want er zit geen zondagen tussen. En het kwik zal begin volgende week rond de 15, 16 graden liggen. Maar midden volgende week kan het al een graad of 20 worden. Dan wordt het alweer wat lenteachtig. En richting de Pinksterdagen, als dat helemaal doorzet zoals het nu verwacht wordt, dan ziet het er helemaal prima uit. Want dan gaan we naar 23 tot lokaal 25 graden. En dan is het echt weer zomerse temperaturen. Want we mogen 18 graden hebben. Dan zitten we nu onder. En dan komen we de komende tijd boven. Maar dat is wat minder erg dan op dit moment.
0: Kijk, Gerrit, dankjewel. Goed weekend alvast.
12: Goed gaan.
11: Sven Dimmendaal, Regio 8.

heel vrolijk Gerrit Vossers net aankondigen, laat ik mijn microfoon dichtstaan. Nou, als radio-dj gebeurt mij dat nooit. Het is me nooit gebeurd dat wanneer ik iets wil gaan vertellen, dat het dan vervolgens ik de microfoon dicht laat staan. Maar goed, voor alles is de eerste keer, toch? Zometeen Nothing But Tears naar Irene Cara en Flashdance.

helemaal niets. Behalve dieven. Ja, als je het vertaalt, Nothing But Thieves. Nothing But Thieves klinkt zo vet, hè, weet je wel. Goeie bandnaam, Nothing But Thieves. Als je dat dan vertaalt, niks maar dieven. Ja, ik had dan toch een andere internationale naam gekozen, maar goed. You're the welcome to the DCC op Regio 8. En daarmee is het bijna 6 uur. Zometeen eet smakelijk als je gaat dineren en als je al het eten op hebt. Geniet van je after dinner dip. Zometeen veel muziek voor je, waaronder de nieuwe van U2. Ook, wat zie ik nog meer voorbij komen? Prince, later de deur. Pink, Raise Your Glass gaan we vanavond ook zeker doen. Hoef je niet bang voor te zijn. Avicii ook nog. Ik zie van alles voorbij komen. Zelfs Gerard Joling met Tikken to the Tropics. Nee, dat denk je niet trouwens, maar goed. Dat komt er allemaal volgende uur voorbij. Veel muziek dus voor je after dinner dip. Geniet ervan. Ik ben er uiteraard zondag weer voor je. En ja, hij heeft er eigenlijk vandaag niet om gevraagd. Maar ik weet dat hij luistert. Er is één groot ABBA-fan. Hier, nou ja, er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Maar er is één die echt de pannen uitreist. Uit pannende is dat André. En laat het nou heel toevallig zijn dat ik met ABBA afsluit. Ring, ring. Ik zeg tot zondag en veel plezier morgen met Allard.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks voor 200.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met zaterdag 30 mei, Openlucht Popfestival Amfipop.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven, van samen verdwalen. Is toch het allerleukste?
6: Is dat bijna Pinksteren?
5: Festivalachterland.nl.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
17: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
18: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
16: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.

0: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffie?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wil dezelfde 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt-het-vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wil dezelfde twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Dag liefie, mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
9: Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje?

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
7: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
8: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
6: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Wij Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners.